ik het likken. Dus gooi het likken op je pad. Tag in op de leven, joh. Als likken man.